0: German vocalist Isabel Frey singing Arbeitslose Marsch, March of the Unemployed, on her 2020 album Millennial Bundest. Next, a 1926 Yiddish labor song that translates, Father won't be coming home anytime soon. He's taken to the streets today and brought along his gun. Don't expect to eat, says Hanala to the boys, because mother has gone to help father. Suddenly, bang, a bullet enters the little house. If so, says Hanala, children, come with me to the barricades.
1: Dat is mijn miskinderlaag, boy in barricaden. Dat is mijn miskinderlaag, boy in barricaden. Af die gassen gehen erom, maar beter het raden. Af die gassen gehen erom, maar beter het raden. Het lied wat gelag is, dat is mijn miskinderlaag, boy in barricaden. Maar begon ik schrijven, dacht ik met een jaar 15, heb ik nog meer met 20 jaar zurück. Dann hat es geschrieben, dann war die Arbeiterjugend in Dinge.
2: Das ist Mammes Kinderlach, Boy in Barrikaden.
1: Hier in der Stadt.